0: chart.
1: Internationaal.
0: Niet weg te slaan uit die top 3, de Bauza.
2: 2.
0: Uit de nieuwe Toy Story film Taylor Swift.

0: chart.
1: Internationaal.
0: Niet weg te slaan uit die top 3, de Bauza.
2: 2.
0: Uit de nieuwe Toy Story film Taylor Swift.